En wat bly, bly daar oor, ook om ver ons oor grond. En wat is, is een mens, dynamiet met een lot. Wat moet ek

0: beter.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

jij is zo lang. Kom en zeg voor jou, waar het is van mij rood. Hé hey man, is allemaal lekker in hierdie land van ons. Zo moet die bultong met een lekker veekje op. Een vierkie wat brandt met het topje op die kool. En die wereldbeker wat op handen is. Kom eens kijken.

0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Lang gelede by die kloof aan die Magaliesberg se hang.

by die kloof aan die Magaliesberg sang. Na nachte teen die kranse in die reen, het een siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man. En daarna was die berge weer alleen.

In die mond van die kloof het de bom in die oorlog een vluchtende man op een paard soos een zwaardslag ontwoof.

sens nei. Doar sir mai. Eu o caic. Doar sir mai. De ais bai mai. As ik slaap. Wanneer ik wakker raak. Mijn hart klopt. En ik glimlach net voor jou. Jij is bij mij.

0: Beyond Color.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: It started with hello. 8 minuten net voor die tijd van 8.
5: Ja, ons gaan een spaarbusie begin vir therapie.
4: Ja, dit op een begrafenis vir ons, hier van die twee man.
5: At least gaan Emmy saam sing. Therapie vir nou.
4: Nee, dit werk, man. Het werk. Maar het is tijd vir ons bykie vir birthdays, Lies.
5: Hierdie sê, morgen, baie geluk aan die beste Tannie Marie van de Westhuizen met haar verjaardag. Baie dankie vir alles wat Tannie vir ons doen. Ons baie trots omdat Tannie my Tannie is. Liefde van jou enigste Alex Grasman. Oeh! Twee keer dieselfde boodskap, sommer net.
4: Is alright, dis twee keer lekker birthday, verjaarsdag aangeluk, Dion Botha, hoop jou dag is baie geseën, en vol liefde, jou skoonsis Erolien.
5: O, is een mooi naam.
4: Beautiful.
5: Hierdie ene sê, een groot happy birthday aan die beste vriende van Leon Kaiden en Liam Barrington. Baie geluk met die 11de verjaarsdag, geniet het seens, absoluut fantastisch. Som al drie het so som verjaar.
4: Oh, good times, maar ek denk ons kort al ek in die song, en natuurlijk het van die groot kokkedore Hanne gevat.
5: Ja.
4: En song gemaakt, en ons is so blij, ons sê sommer juppie.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 13 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeks, daar 6 tot 9 van hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch, Jacob Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus, ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons in huis toe. Good morning, goeiemorgen. Kylie Minogue.

0: Leicester FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Leicester FM 89.6 en 90.6. Jou lekker Leicester saam.

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

Daniel J. Glimlach, check. Matthew Mole in my head. Let's kijken wat ze hier vandaag zaad stof. Die woord is rekel geweest. Nicolien sê, hy klein rekel van een sienkie het my kat gejaag met een stok. Reino sê, die klein rekel het my weer een poets gebak. Steven sê, daar is nogal heel wat rekel persone wat op die hoop koop en verkoop groepe, op die WhatsApp koop ook, ja, en hulle producte of dienste adverteer. Wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal oor die woord rekel? Ek het eens gedink, dit is een hemp wat nie gewas is nie en wat gekrekel is, is een rekel. Maar is eindelijk een ondeende persoon of een kwajong. Ondeende persoon of een kwajong. So ja, daar het jy dit. Kalant, seker maak jy ook sê, nee? Rekel, R-E-K-E-L, ek sal nie geweet het wat het beteken het as het nie vir die hart was. Nee, dis hartstaf. Net hier so blijst er even, is die Big Nick Drive. Ons hou wat met die lekker muziek op 'n donderdag.

Wonder waar's mijn geld in? En dat denk ik aan mijn ma. Ze heeft altijd gezien, mijn kind, jij moet leer spaar. Die jaren raakten moeilijk, en dus winter elke maand. Ik twijfel of

se plek, hoe is de van die berg, waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

van vastgedrukt. Van maanden was Hendrik ons groot vriend saar by je zeer. Want zij had altijd gezeten, haar sleutels of haar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Susanna, bij mij is jij veilig. Ik hou je stijf in mijn bal. Ik zal jou nooit los niet. Je is die water van mijn dorp.